Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas en dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
4: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in 1 keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog 1 keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
3: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond, dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: De hele morgen Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: De stilte kan veel betekenend zijn. Mohozach.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
3: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge 10. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee. Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
2: Noordzee Gold.

0: We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken, een matige noordenwind en de maxima lopen op tot 24 graden. De strandwatertemperatuur is 21,8 graden en het is hoogwater deze middag om 4 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Je luistert naar Noordzee Gold.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour?

0: Noordzee, dagklapper.
1: Oostende koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van €65.000 om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
4: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. Dat land is de kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
3: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York, die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een fijne morgen, dit is Noordzee Gold.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

to do. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
3: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon. De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoorkunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het openluchtkunstfestival voor het eerst vier gemeenten: Torhout, Ichtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Wie Spoor bezoekt, doet dat bij voorkeur op de fiets.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbike parcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Just put your hand in my...
1: Noordzee, dagklapper.
2: Oostende Koersen gaat in de zomervakantie door op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Vanaf 4:30 kan je genieten van top paardenrennen en om 9:15 van Vlaamse artiesten die komen optreden. Vandaag zijn dat Funky D en Swoop. Een ticket kost €13. De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Vanavond om 8:00 treedt Tremaar op met Europese folk. En dan nog dit, het gezellige foodtruckfestival Smaak strijkt neer vanaf vandaag tot en met zondag op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: Odyssey Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
4: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
3: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
5: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dan zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
3: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaiza. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler, met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
3: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold.
2: Een zomer lang?
1: Ouderwetse radio.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kustzaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerken en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerken. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: uit Oostende is dit Noordzee Gold.
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

De Nationale Feestdag brengt op 21 juli een nieuw evenement naar Bredene, het Rockabilly Festival. Beleef er de ultieme Amerikaanse sfeer vol ronkende motoren, heerlijk eten en steengoede muziek op het Paalsteenveld.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
4: Als je de vrije markt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
3: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredene is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Aleri Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
3: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Kuiper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag veel bewolking aan de kust, na de middag wat opklaringen. Temperaturen morgen liggen rond de 22 graden. Zondag krijgen we een matige noordwestenwind, maar opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In het kurszaal van Oostende opende de expo Zo van de Toekomst. Het gaat om een immersieve expo die de bezoeker in verschillende decors laat kennismaken met wilde dieren in het natuurlijke biotoop. Via audio- en VR-brillen waant de bezoeker zich in de natuur bij de dieren. Het initiatief kwam van Gaia. Michel van den Bos.
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: In Middelkerke en Westende werden twee nieuwe strandpaden aangelegd. Die bevinden zich aan het Rauschenbergplein in Westende en aan Silt in Middelkerke. Daarnaast zijn ook strandrolstoelen opnieuw beschikbaar. De Vlaamse regering investeert dit jaar 10 miljoen euro in de aanleg en de vernieuwing van bovenlokale sportinfrastructuur. 10 projecten in Vlaanderen, waaronder ook Sportpark De Schorre in Oostende, kregen steun. Het gaat om een subsidie van 1,1 miljoen euro. Het geld zal gebruikt worden voor ledverlichting, buitensportterreinen en kleedkamers. Ook het mountainbikeparcours op De Schorre wordt uitgebreid en er komt een urban sportzone. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold. I've
4: been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
5: Hey man, what's happening?
4: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
5: Yeah, how's he doing?
4: But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Oostendse politiekorps werd de jonge puppy Brutus verwelkomd. Hij start binnenkort aan zijn politietraining en zal ingezet worden als patrouille- en drugshond. Brutus was vorig weekend alles op bezoek bij Ostend Beach. Brederen gaat op zoek naar een uitbater voor de ijspiste en kerstmarkt vanaf 2027 voor 4 jaar. De voorbije jaren passeerden veel verschillende uitbaters de revue. Brederen geeft een subsidie van 65.000 euro om organisatoren te lokken. Voor de kust van Oostende was er gisteravond een grote zoekactie na een melding van een drenkeling. Bij de hulpdiensten hadden verschillende mensen melding gemaakt van een zwemmer in nood. Na 1,5 uur werd de zoekactie met reddingsboten en een helikopter opgeheven. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
4: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst, en zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
3: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving, dat meldt de Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving, die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden en meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen, maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Heijden is ter plaatse.
5: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
3: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxim van Geels werd knap 4e.
6: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik achter mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En aan de andere kant, ja, het gemiste kans in de Tour winnen is nooit makkelijk in. Net als vandaag wel de kans voor was.
3: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende zal zelf de huur op zich nemen van de nieuwe locatie voor huisartsen op Zandvoorde. Oostende stelt een ruimte in de Kasteelstraat ter beschikking, maar er daagden geen kandidaten op. Nu besliste de stad dat ze ook de huur zelf zal betalen. Geïnteresseerde huisartsen kunnen zich melden bij de stad Oostende. In afwachting van een verdere ontwikkeling van Park Royal stelt Oostende de ruimte van het voormalige zwembad open voor iedereen. De site wordt een toegankelijke plek waar mensen kunnen samenkomen en ruimte vinden voor spontane activiteiten. De eerste inrichting is ondertussen zichtbaar. Bloemen, wegpaaltjes, een stretchtent die schaduw biedt en verschillende picknickbanken. Gisteren kreeg de plek meteen een eerste concrete invulling met een grote picknick door het stadspersoneel. In Bredenen is de kaartverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen gestart. Volgens Schepen voor Cultuur Alain Neel loopt de verkoop van de tickets goed.
3: Dat is dat er daar bepaalde voorstellingen in zitten die zeer goed zijn. En dat is onder andere van het Prethuis en Loge Tin. Dat is telkens tweemaal een voorstelling dat ze doen. Twee verschillende voorstellingen trouwens. En dat is ook eigenlijk direct uitverkocht. Dat is raar maar waar. De mensen staan te springen om tickets te kopen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Never let me go.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goeienacht.